0: Hallo, hier Peter de Vries. Ik hoor Pirate Time, Piratentijd, op de zender van Goede Alternatieve Muziek. Met Guman Leonard op de Watsung Radio 96.5.
1: En u hoort het Bob Dylan met Lady Lady Lay.